0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

Jan. Zet even weer je in het buiklees stoppen. We kennen morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, dat ik wel hoor. Maar ze zullen ons blijven, maar dat pinten weet je. Ja, dat is het er niet meer te hebben. Dit is maar, we hebben het toch.

met musée, on harmonie, fier ami, constellant, vinocni, man ami, il le plus, dame moye, es moye, un hum, et tu. Maar de vrouw te lang het geet, het leeft voor dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klauteren. Maar de vrouw te lang het geet, het leeft voor dood geen eeuwigheid.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, joh.

Nee, nee, ik word hoor. Maar voor de roos blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is het maar. Helemaal toe.

2000. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zat en jong. Let even mee, ja, is het mogelijk? Doe per de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is toch niet normaal. Hehehe, zei ik wel hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het niet meer daar, maar dat is het maar. Ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, een frikadel.
1: Akkusiets! Ich

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur aan de popje zetten. Dan een zwaar zijn moment, maal weer zal zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beeklees toe. Purve keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar. Dat is het maar, dat is het maar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ik ben de Steve.